0: toerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door steegweer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En tot zover het nieuws. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Dan een file op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 30 minuten. En voorlopig is de rechterrijst ook dicht tot 3 augustus. Maar het dus trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor bij knooppunt Klaverpolder op 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

zijn de headlines uit het nieuws. Een aardbeving trof zondagavond 7 uur het Groningse Sappemeer met een kracht van 1,6. De olieprijzen kelderden vandaag nadat Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschorten. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschorten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. En tot zover het nieuws. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file, 20 minuten vertraging door werkzaamheden.

0: veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Wij zijn DNO.
4: I like that.
3: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Stichting Groenkracht Staphorst heeft een nieuwe website gelanceerd. Op het platform dat actuele informatie, achtergronden en nieuwsberichten bundelt, wil ze inwoners informeren over de plannen voor de grootschalige uitbreiding van het munitiedepot in de boswachterij Staphorst en de gevolgen daarvan voor natuur, landbouw en leefomgeving. De website vormt daarmee een nieuwe stap in de zichtbaarheid van de stichting, die ontstond naar aanleiding van de plannen van Defensie voor een grootschalige munitieopslag in Staphorst. Het Cultuurfonds Drenthe heeft voor de Cultuurprijs en de Natuurprijs 2026 elk 3 organisaties genomineerd. Met deze jaarlijkse prijzen zet het fonds organisaties die zich inzetten voor de Drentse cultuur en natuur in de schijnwerpers. In deze regio zijn voor de Cultuurprijs genomineerd Kunstwerk Kolderveen, Roestvrij Theater in Nijensleek en Museum Indruk in Meppel. En voor de Natuurprijs zijn dat De Proef in Frederiksoord, Behoud Drentse Schaapskudden en Kunsterf Norg.

0: Ja, toch? Dat was.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens het databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak. Machado uit Venezuela neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Een aardbeving trof zondagavond 7 uur het Groningse Sappemeer met een kracht van 1,6. De olieprijzen kelderden vandaag nadat Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschorten. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: De Hoofdstraatkerk in Hoogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hoogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus. Dit jaar start de Wampex op vrijdag 31 juli bij de rugbyclub van Dwingelo. Een prachtig evenement met een lange historie. 35 teams, bestaande uit 5 of 6 personen, vertrekken jaarlijks op vrijdagmiddag voor een tocht van ongeveer 42 kilometer door de bossen en landerijen in de omgeving. Het is een uitputtingsslag waarbij teams 15 tot 24 uur bezig zijn met het uitpuzzelen van 10 routes die worden afgewisseld door fysieke opdrachten zoals water oversteken, klim- en klauterparcoursen en andere opdrachten. De kosten bedragen €35 per deelnemer.

Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan 2-wielers.

0: Dit is DNO.
1: De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hoogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt. Boerderijenfietstocht, maar dan anders. De wegwijzere fietstocht van plusminus 45 kilometer rond Zuidwolde met bezoek aan verschillende objecten, onder meer op cultureel en agrarisch gebied, met onderweg een gezamenlijke lunch en koffie of thee bij de stad. Tevens is er een zogenaamde kidsroute. Deze route gaat langs objecten speciaal voor de kinderen. Deze route is plusminus 30 kilometer. De route is ook geschikt voor scootmobiels en dergelijke. Prijzen: €10 voor volwassenen en €5 voor de kids tot en met 12 jaar. Alleen opgave ter plaatse op 29 juli en starten kan die woensdag vanaf 9 uur.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers celstraffen opgelegd voor mensenhandel met minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. En experts slaan alarm over meterkasten. Vooral oude modellen zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Foute verhalen horen over het mooie dorp Zuidwolde. Kom dan naar een van de foute verhalen kuiertochten deze zomer op 15, 22 en 29 juli of op 5 augustus. De foute verhalen kuiertocht is een ludieke, ongeveer 5 kilometer lange wandeltocht in en rond Zuidwolde. Tijdens deze wandeling vertellen enthousiaste gidsen aangedikte streekverhalen, opmerkelijke anekdotes en humoristische historische feiten over het dorp en zijn bewoners. Meelopen kost €5, inclusief een versnapering. Stichting Groenkracht Staphorst heeft een nieuwe website gelanceerd. Op het platform dat actuele informatie, achtergronden en nieuwsberichten bundelt, wil ze inwoners informeren over de plannen voor de grootschalige uitbreiding van het munitiedepot in de boswachterij Staphorst en de gevolgen daarvan voor natuur, landbouw en leefomgeving. De website vormt daarmee een nieuwe stap in de zichtbaarheid van de stichting, die ontstond naar aanleiding van de plannen van Defensie voor een grootschalige munitieopslag in Staphorst.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarige vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Tot zover het nieuws. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht in de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam. Voor knop het Ketelplein 5 kilometer. File met een klein kwartier oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan de A16 bij Breda Rotterdam. Voor de Merwedebrug. Bij de werkzaamheden daar bijna een half uur oponthoud. A17 Roosendaal Dordrecht. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd voor Moerdijk. De weg is dicht. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de A4-brug over de A59 en de A29. En tenslotte de A27 bij Daag Gorkum. Voor de weg Gorkum rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Let's do it.
7: Hey.

Linda Ronstedt bouwde in de jaren 80 naast haar eigen solocarrière een prachtig duettenrepertoire op. Telling Me Lies bracht ze samen met Dolly Parton en Emmylou Harris uit. De single bereikte de derde plaats in de Amerikaanse countrylijst. Nog eerder al, begin jaren 70, zong Ronstedt samen met Gram Parsons In My Hours of Darkness. Een song die het einde van Parsons' korte, maar invloedrijke carrière markeerde. Twee mooie voorbeelden van hoe Ronstedt's stem perfect samensmolt met die van anderen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Charlie Crockett schreef Last Night at the Alamo samen met Shooter Jennings, Jason Lee Mueller en Taylor Grace en verwijst naar een gelijknamige cultfilm over een kroeg in Houston die op zijn laatste benen staat. Het is precies het soort verhalende tong waar Clovis vol mee staat.

0: One More Cry is een traditionele honky-tonk-tinte song over verdriet dat men niet wil overgaan. Jason James, terug van weg geweest, zingt met een klassieke ingetogen countrystem die doet denken aan de George Jones-traditie. Een mooie, tijdloze single.
1: Real Country.

Een klassiek duetthema, You and Whiskey, van Chuck Weimer en Brandy Balen, brengt twee stemmen samen in een verhaal over liefde en drank die hand in hand gaan. Traditionele country met een warme, herkenbare vertelling.

0: De cover van deze week.
1: Jake Xerxes Fussell had Rock Island Line lang laten liggen. Hij vond het te bekend, te vaak gedaan door andere folkzangers. Tot hij de versie van Lonnie Dunnigan hoorde en het refrein hem niet meer losliet. Fussell weefde het uiteindelijk samen met een oud Engels kinderrijmpje tot zijn eigen versie.

Too High For This komt van Give My Country Back, het zesde soloalbum van Aaron Lewis. Hij vertelde onlangs dat hij is gestopt met drinken en roken en aan kickboksen is begonnen. Iets wat volgens hem doorklinkt in de eerlijke, kwetsbare toon van dit album.

Natalie Hamby is een tweevoudig Grammy-winnares en een van de invloedrijkste songwriters van haar generatie. Met 8 nummer 1 hits op haar naam. John Paddy's Heartache Medication schreef ze samen met Paddy zelf en Barry Dean. En het werd de titeltrack van zijn album uit 2019.

Don't Rush bracht ze via Kelly Clarkson en Vince Gill. Geschreven samen met Blue Sanders en Lindsay Chapman voor Clarkson's eerste Greatest Hits album.

I'll Never Love Again, geschreven met Lady Gaga voor de film A Star Is Born, leverde Hemby haar allereerste Grammy op voor beste song geschreven voor beeldmedia. Drie compleet verschillende songs, drie compleet verschillende artiesten, maar allemaal met dezelfde schrijfster Natalie Hemby op de achtergrond.

Presley Hill, geboren in het Texaanse Hamilton, bouwt gestaag aan een indrukwekkende reputatie als songwriter. Don't Be So Hard en Silver Promise laten haar kenmerkende indringende stem horen. Een stem die volgens kenners een wijsheid uitstraalt die haar leeftijd ver overstijgt. Hill schrijft doorgaans over persoonlijke, soms zware ervaringen, maar wil dat luisteraars zich er juist lichter door voelen.

Shovel is een pittige met een knipoog gebrachte song, waarin Kelly Rose weinig woorden nodig heeft om een duidelijk statement te maken. De productie is fris en hedendaags, met net genoeg country twang om helemaal in deze aflevering te passen.

This Is It is een van de songs waarmee de voormalige American Idol winnaar zijn overgang van tienerster naar volwassen country-artiest bevestigde. Een sterke, gevoelige afsluiter voor de tweede uur.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat de gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. En tot zover het nieuws. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden.
1: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte.
1: President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor drie ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. En tot zover het nieuws. Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt.